en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

ergens andere keer misschien. Maar blijf en wil maar s'avonds bij je de dom misschien als het ten haas. Maar zij, zij, zij, zij, want wij zijn laatst verlaten. Wij hebben het maar uit jou, het gaat je heen.